grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Antwerp.
1: De achtste finale van onze Rode Duivels tegen Amerika staat onder hoogspanning. De Belgische voetbalbond heeft officieel laten weten dat spits Balogun niet mag meespelen. Balogun kreeg vorig weekend rood, maar de FIFA herriep de schorsing onverwacht. Als België straks verliest met Balogun op het veld, volgt een klacht en eist de bond een schadevergoeding. In de Verenigde Staten is er zelfs ook felle kritiek op de beslissing van de FIFA die gelinkt wordt aan een inmenging door president Trump. FIFA-baas Infantino ontkent intussen op social media elke inmenging van Trump en spreekt van een onafhankelijke beslissing. Maar ondertussen heeft Trump zelf al toegegeven dat hij heeft ingegrepen. De brand van vanochtend op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, meldt de brandweer. De brand was snel onder controle en er vielen geen gewonden. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Op Rockwerchter zijn de afgelopen dagen 128 festivalgangers betrapt met drugs. Volgens het pakket van Leuven betaalden de meesten meteen een middellijke schikking. 12 dronken bestuurders verloren hun rijbewijs. Nintendo stopt vanaf februari volgend jaar met de verkoop van de originele Switch-console in Europa. Het Japanse bedrijf weigert de oude toestellen aan te passen aan de strenge nieuwe Europese regels voor makkelijk vervangbare batterijen. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Langs de Pittemse Steenweg in Tielt is een chauffeur van 29 uit Tielt zondag in alle vroegte met zijn auto op een verhoogde middenberm geknald. Hij bleek te veel te hebben gedronken en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Zijn auto liep vooral vooraan heel wat schade op en moest getakeld worden. Langs de Kloosterstraat in het dorpscentrum van Machelen aan de Leie is zaterdagmiddag het vernieuwde pleintje officieel geopend. Het patronagepark wordt een nieuwe speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud. Het deels ommuurde pleintje kreeg een grondige makeover. In samenwerking met de intercommunale Veneco werkte de gemeente een plan uit om de plek vlakbij de kerk en het Roger Ravel Museum in te richten tot een goed uitgeruste en toegankelijke ontmoetingsruimte voor alle leeftijden. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat vandaag niet starten, omwille van de hitte de komende weken en dagen. Door de laadtijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor vandaag niet meer gewijzigd worden. Vandaag volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Wanneer de werken in de Statiestraat wel zullen starten, is momenteel nog niet bekend. Het voorontwerp voor de nieuwe tolpoortbrug over de toeristische Leie in Deinze is klaar. De nieuwe ophaalbrug behoudt het vertrouwde karakter van de huidige brug, maar krijgt een hedendaagse uitstraling en een open ontwerp. De werken zullen ten vroegste eind 2027 starten, maar eerst is het nog wachten op de nodige centen uit Brussel. Het huidige bedieningsgebouw op het Rijnbachplein verdwijnt. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: De achtste finale van onze Rode Duivels tegen Amerika staat onder hoogspanning. De Belgische voetbalbond heeft officieel laten weten dat spits Bellegun niet mag meespelen. Bellegun kreeg vorig weekend rood, maar de FIFA herriep de schorsing onverwacht. Als België straks verliest met Bellegun op het veld, volgt een klacht en eist de bond een schadevergoeding. In de Verenigde Staten is er zelfs ook felle kritiek op de beslissing van de FIFA die gelinkt wordt aan een inmenging door president Trump. FIFA-baas Infantino ontkent intussen op social media elke inmenging van Trump en spreekt van een onafhankelijke beslissing. Maar ondertussen heeft Trump zelf al toegegeven dat hij heeft ingegrepen. De brand van vanochtend op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, meldt de brandweer. De brand was snel onder controle en er vielen geen gewonden. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Op Rock Werchter zijn de afgelopen dagen 128 festivalgangers betrapt met drugs. Volgens het pakket van Leuven betalen de meesten meteen een middellijke schikking. 12 dronken bestuurders verloren hun rijbewijs. Nintendo stopt vanaf februari volgend jaar met de verkoop van de originele Switch-console in Europa. Het Japanse bedrijf weigert de oude toestellen aan te passen aan de strenge nieuwe Europese regels voor makkelijk vervangbare batterijen. Radio Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radioostwest.be.
3: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: Tijd voor een duik in mentaliteitsmachine. In 2005 pleegde Al-Qaeda een tweede aanslag na 9-11. Het was de eerste in Londen. Het ging om 4 bomexplosies in de ochtendspits, 3 in de metro en 1 op een bus. Er vielen 56 doden, waaronder de 4 terroristen zelf. In 2007 worden de 7 nieuwe wereldwonderen bekendgemaakt. Die waren nodig omdat van de 7 oude er maar 1 meer overbleef. Dat was de piramide van Cheops in Egypte. De 7 nieuwe wereldwonderen zijn Chichen Itza, dat is een van de belangrijkste steden van de Maya's, het grote Christusbeeld in Rio de Janeiro, het Colosseum in Rome, de Chinese muur Machu Picchu in Peru, de stad Petra in Jordanië en de Taj Mahal in India. In 1972 beslist de Nederlandse regering om het gebruik van softdrugs niet langer te vervolgen. In dat jaar werd in Amsterdam dan ook de eerste coffeeshop geopend. De buurlanden waren niet tevreden met de legalisering van drugs in Nederland. Ook veel Vlamingen trokken vanaf dan richting Amsterdam en Rotterdam om er te blowen. Daarom kwam er 4 jaar later in 1976 een wetswijziging waarin het begrip softdrugs beter werd omschreven. In 1985 wordt in het tennis geschiedenis geschreven. De 17-jarige Boris Becker won het toernooi van Wimbledon als jongste tennisser tot dan toe en als eerste Duitser. Hij won daarna nog 2 keer Wimbledon. In zijn carrière won hij ook de US Open en 2 keer de Australian Open. In 2022 werd Boris Becker veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het achterhouden van 2,5 miljoen euro voor zijn curator na zijn faillissement van 5 jaar eerder in 2017. 7 juli is de sterfdag van Syd Barrett in 2006, vandaag 20 jaar geleden. Hij was de zanger, gitarist, songwriter, medeoprichter, frontman en brein van de groep Pink Floyd. Toen vriend David Gilmour als reservegitarist werd gevraagd bij Pink Floyd, omdat Barrett wegens druggebruik zeer onvoorspelbaar was geworden tijdens optredens, werd Syd Barrett na 7 jaar door de groep bedankt. Roger Waters werd dan zanger en frontman. Pink Floyd veranderde helemaal van muziekgenre, maar bleef toch wel een zeker eerbetoon behouden aan Syd Barrett. De hit Shine on Your Crazy Diamond is aan hem gewijd. Vandaag 20 jaar geleden. In 2006 is het de sterfdag van Nederlander Rudy Karel, zanger, showmaster, filmproducent en acteur. De Nederlander was zeer populair in Duitsland, waar hij ook woonde. In 1930 overlijdt Arthur Conan Doyle, de geestelijke vader van detective Sherlock Holmes. Hij was arts van opleiding, maar vooral een veelschrijver in een breed oeuvre. In 1887 verscheen Sherlock Holmes voor het eerst in het verhaal A Study in Scarlet. Na 4 jaar, in november 1891, schreef hij aan zijn moeder dat hij van plan was om Sherlock Holmes te laten sterven, want de detective leidde hem af van beter schrijfwerk. 2 jaar later, in 1893, was het zover in het verhaal The Final Problem, waarin Holmes en zijn aartsvijand Moriarty, professor in wiskunde, samen omkomen in een waterval in Zwitserland. De lezers pikten dit echter niet en Sherlock Holmes keerde terug als overlevende. En zo is het tot op vandaag nog altijd. In 2004 is de laatste Belgische oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog overleden. Emile Brichard werd 105. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 8 juli hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Pittemse Steenweg in Tielt is een chauffeur van 29 uit Tielt zondag in alle vroegte met zijn auto op een verhoogde middenberm geknald. Hij bleek te veel te hebben gedronken en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Zijn auto liep vooral vooraan heel wat schade op en moest getakeld worden. Langs de Kloosterstraat in het dorpscentrum van Machelen aan de Leie is zaterdagmiddag het vernieuwde pleintje officieel geopend. Het patronagepark wordt een nieuwe speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud. Het deels ommuurde pleintje kreeg een grondige makeover. In samenwerking met de intercommunale Veneco werkte de gemeente een plan uit om de plek vlakbij de kerk en het Roger Ravel Museum in te richten tot een goed uitgeruste en toegankelijke ontmoetingsruimte voor alle leeftijden. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat vandaag niet starten, omwille van de hitte de komende weken en dagen. Door de laattijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor vandaag niet meer gewijzigd worden. Vandaag volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Wanneer de werken in de Statiestraat wel zullen starten, is momenteel nog niet bekend. Het voorontwerp voor de nieuwe tolpoortbrug over de toeristische Leie in Deinze is klaar. De nieuwe ophaalbrug behoudt het vertrouwde karakter van de huidige brug, maar krijgt een hedendaagse uitstraling en een open ontwerp. De werken zullen ten vroegste eind 2027 starten, maar eerst is het nog wachten op de nodige centen uit Brussel. Het huidige bedieningsgebouw op het Rijnbachplein verdwijnt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: never needed anyone.
1: Goedemorgen, het is 7 uur.
2: Radio Oost-West.
3: De achtste finale van onze Rode Duivels tegen Amerika staat onder hoogspanning. De Belgische voetbalbond heeft officieel laten weten dat spits Bellegun niet mag meespelen. Bellegun kreeg vorig weekend rood, maar de FIFA herriep de schorsing onverwacht. Als België straks verliest met Bellegun op het veld, volgt een klacht en eist de bond een schadevergoeding. In de Verenigde Staten is er zelfs ook felle kritiek op de beslissing van de FIFA die gelinkt wordt aan een inmenging door president Trump. FIFA-baas Infantino ontkent intussen op social media elke inmenging van Trump en spreekt van een onafhankelijke beslissing. Maar ondertussen heeft Trump zelf al toegegeven dat hij heeft ingegrepen. De brand van vanochtend op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, meldt de brandweer. De brand was snel onder controle en er vielen geen gewonden. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Op Rockwerchter zijn de afgelopen dagen 128 festivalgangers betrapt met drugs. Volgens het parket van Leuven betaalden de meesten meteen een middellijke schikking. 12 dronken bestuurders verloren hun rijbewijs. Nintendo stopt vanaf februari volgend jaar met de verkoop van de originele Switch-console in Europa. Het Japanse bedrijf weigert de oude toestellen aan te passen aan de strenge nieuwe Europese regels voor makkelijk vervangbare batterijen. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.
4: De wakkere wekker.
2: Goedemorgen.
5: Ook goedemorgen.
2: Radio.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

nieuws. De achtste finale van onze Rode Duivels tegen Amerika staat onder hoogspanning. De Belgische voetbalbond heeft officieel laten weten dat spits Balogun niet mag meespelen. Balogun kreeg vorig weekend rood, maar de FIFA herriep de schorsing onverwacht. Als België straks verliest met Balogun op het veld, volgt een klacht en eist de bond een schadevergoeding. In de Verenigde Staten is er zelfs ook felle kritiek op de beslissing van de FIFA die gelinkt wordt aan een inmenging door president Trump. FIFA-baas Infantino ontkent intussen op social media elke inmenging van Trump en spreekt van een onafhankelijke beslissing. Maar ondertussen heeft Trump zelf al toegegeven dat hij heeft ingegrepen. De brand van vanochtend op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, meldt de brandweer. De brand was snel onder controle en er vielen geen gewonden. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Op Rockwerchter zijn de afgelopen dagen 128 festivalgangers betrapt met drugs. Volgens het parket van Leuven betalen de meesten meteen een middellijke schikking. 12 dronken bestuurders verloren hun rijbewijs. Nintendo stopt vanaf februari volgend jaar met de verkoop van de originele Switch-console in Europa. Het Japanse bedrijf weigert de oude toestellen aan te passen aan de strenge nieuwe Europese regels voor makkelijk vervangbare batterijen. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden. De Wakkere Wekker.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be. De zon straalt uit je radio.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oldwest.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oostwest. Op de ringlaan Robert de Pape in Pittem kwam het maandag tot een botsing tussen een personenwagen en een motorfiets. Hoe het ongeval precies gebeurde is niet duidelijk. Auto en motorfiets kwamen licht met elkaar in aanraking. Dat gebeurde toen beide voertuigen in de richting van Ardooi reden. De auto op de linkerrijstrook en de tweewieler op de rechterrijstrook. De motorrijder kwam kwalijk ten val. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de auto bleef ongedeerd. De bibliotheken van Wingene en Ruiseleden gaan in zomermodus. Zo worden de uitleentermijnen uitgebreid van 4 naar 8 weken en werden er extra thrillers in huis gehaald. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen kinderen en gezinnen bovendien gratis deelnemen aan de speurtocht Schatten van Vlieg in Wingene. Dit jaar rond het thema Zien. Wie de schatkist opent, wint een prijs en maakt kans op de nationale hoofdprijs. De krakers moeten de OCME-woning in de Heirweg in Oostene bij Zulte verlaten. Dat heeft het vredegerecht beslist. Sinds begin mei hebben krakers een leegstaande OCME-woning op de hoek van de Machelenstraat en de Heirweg in de deelgemeente Oostene ingenomen. Het was gemeenteraadslid Luc Rogman die het thema tijdens de gemeenteraadszitting in mei al op tafel bracht. En op de gemeenteraadszitting van dinsdag 23 juni vroeg een inwoner uit Zulte in naam van de buurtbewoners naar een stand van zaken. Het gemeentebestuur gaf toen aan dat er een verzoekschrift tot uithuiszetting was ingediend bij het vredegerecht. Ondertussen heeft de vrederechter een uitspraak gedaan en dat werd door de gemeente meegedeeld aan de bewoners. Skaters kunnen vanaf nu hun trucjes oefenen aan de sporthal in Zulte. De parking werd er afgelopen weekend omgedoopt tot tijdelijk skatepark. De gemeente investeerde zo'n €6.300 in de infrastructuur. Naast domein De Raverschoot in Oostene kunnen skaters deze zomer dus ook terecht op de parking van de sporthal in Zulte. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.
0: Goedemorgen. Radio.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet! Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

Lisa Delbo. Alles van mij, ik liefde, liefde, liefde, liefde. En de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Op de Ringlaan Robert de Pape in Pittem kwam het maandag tot een botsing tussen een personenwagen en een motorfiets. Hoe het ongeval precies gebeurde is niet duidelijk. Auto en motorfiets kwamen licht met elkaar in aanraking. Dat gebeurde toen beide voertuigen in de richting van Ardooien reden. De auto op de linkerrijstrook en de tweewieler op de rechterrijstrook. De motorrijder kwam kwalijk ten val. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de auto bleef ongedeerd. De bibliotheken van Wingene en Ruisseleden gaan in zomermodus. Zo worden de uitleentermijnen uitgebreid van 4 naar 8 weken en werden er extra thrillers in huis gehaald. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen kinderen en gezinnen bovendien gratis deelnemen aan de speurtocht Schatten van Vlieg in Wingene. Dit jaar rond het thema Zien. Wie de schatkist opent, wint een prijs en maakt kans op de nationale hoofdprijs. De krakers moeten de OCME-woning in de Heirweg in Oostene bij Zulte verlaten. Dat heeft het vredegerecht beslist. Sinds begin mei hebben krakers een leegstaande OCME-woning op de hoek van de Machelenstraat en de Heirweg in de deelgemeente Oostene ingenomen. Het was gemeenteraadslid Luc Rogeman die het thema tijdens de gemeenteraadszitting in mei al op tafel bracht. En op de gemeenteraadszitting van dinsdag 23 juni vroeg een inwoner uit Zulte in naam van de buurtbewoners naar een stand van zaken. Het gemeentebestuur gaf toen aan dat er een verzoekschrift tot uithuiszetting was ingediend bij het vredegerecht. Ondertussen heeft de vrederechter een uitspraak gedaan en dat werd door de gemeente meegedeeld aan de bewoners. Skaters kunnen vanaf nu hun trucjes oefenen aan de sporthal in Zulte. De parking werd er afgelopen weekend omgedoopt tot tijdelijk skatepark. De gemeente investeerde zo'n €6.300 in de infrastructuur. Naast domein De Raverschoot in Oostene kunnen skaters deze zomer dus ook terecht op de parking van de sporthal in Zulte. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.

0: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be. Dit is Radio Oost-West.
0: Je maakte een goede keuze.

0: Nieuws. De Palestijnse terreurgroep Hamas legt zijn politieke rol in Gaza neer na bijna 20 jaar. Hamas wil de macht overdragen aan een comité van technocraten dat Gaza zal besturen en erop bouwen. Zoals afgesproken was in de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan. Het is natuurlijk afwachten of dit ook echt helemaal verloopt, zoals afgesproken. En dat eindelijk dus de vrede kan geïnstalleerd worden daar. De Constant Huygensprijs, de jaarlijkse prijs voor een heel literair oeuvre, is toegekend aan de Nederlandse Connie Palme. Ze is onder meer bekend van de roman De Wetten. De jury prijst haar loyaliteit aan de literatuur en noemt haar een beschermvrouw van de letteren. Na een brand in het nieuwe Brusselse museum Canal Centre Pompidou moet worden nagegaan of de structuur van het gebouw is aangetast. De brand ontstond in een technische ruimte onder het dak en was snel onder controle, zegt de Brusselse brandweer. Op het moment van de brand was er niemand in het gebouw aanwezig, maar de opening van het museum was oorspronkelijk voorzien in november en dat zou dus nu wel eens wat later kunnen worden. Minister van Begroting van Petinchem noemt de bijkomende begrotingsinspanning van 7,7 miljard tegen 2029 een zeer grote inspanning. Het bedrag uit het rapport van het monitoringcomité is echter de minimale inspanning die nodig is om te voldoen aan de Europese begrotingsregels, zegt hij in Ter Zake. Tegelijk waarschuwt van Petinchem dat de uitdaging daarna nog groter wordt. Na 2031 gaat het verder oplopen naar 10 miljard euro. Zowel het IMF als de Nationale Bank waarschuwen de federale regering voor de oplopende Belgische schuld. Volgens hem dreigt onder meer een rentesneeuwbal waarbij de schuld blijft toenemen omdat de rente sneller stijgt dan de economie groeit. De weersverwachting dan. Zonnig en zeer warm, 30 graden. Dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt warmer met temperaturen tot 3 à 34 graden naar het weekend toe.
1: Welkom
2: Radio Oost-West.
3: Bij Radio Oost-West.
1: Heb jij een vraag voor ons?
3: Mail info@radioostwest.be.
2: Radio Oost-West.
3: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
3: Oost-Westland.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20.
0: Van Aalter
1: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
1: Een blik op jouw regio.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterrozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op de Ringlaan Robert de Pape in Pedem kwam het maandag tot een botsing tussen een personenwagen en een motorfiets. Hoe het ongeval precies gebeurde is niet duidelijk. Auto en motorfiets kwamen licht met elkaar in aanraking. Dat gebeurde toen beide voertuigen in de richting van Ardooi reden. De auto op de linkerrijstrook en de tweewieler op de rechterrijstrook. De motorrijder kwam kwalijk ten val. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de auto bleef ongedeerd. De bibliotheken van Wingenen en Ruisseleden gaan in zomermodus. Zo worden de uitleentermijnen uitgebreid van 4 naar 8 weken en werden er extra thrillers in huis gehaald. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen kinderen en gezinnen bovendien gratis deelnemen aan de speurtocht Schatten van Vlieg in Wingenen. Dit jaar rond het thema Zien. Wie de schatkist opent, wint een prijs en maakt kans op de nationale hoofdprijs. De krakers moeten de OCME-woning in de Heirweg in Oostene bij Zulte verlaten. Dat heeft het vredegerecht beslist. Sinds begin mei hebben krakers een leegstaande OCME-woning op de hoek van de Machelenstraat en de Heirweg in de deelgemeente Oostene ingenomen. Het was gemeenteraadslid Luc Roggeman die het thema tijdens de gemeenteraadszitting in mei al op tafel bracht. En op de gemeenteraadszitting van dinsdag 23 juni vroeg een inwoner uit Zulte in naam van de buurtbewoners naar een stand van zaken. Het gemeentebestuur gaf toen aan dat er een verzoekschrift tot uithuiszetting was ingediend bij het vredegerecht. Ondertussen heeft de vrederechter een uitspraak gedaan en dat werd door de gemeente meegedeeld aan de bewoners. Skaters kunnen vanaf nu hun trucjes oefenen aan de sporthal in Zulte. De parking werd er afgelopen weekend omgedoopt tot tijdelijk skatepark. De gemeente investeerde zo'n €6.300 in de infrastructuur. Naast domein De Raverschoot in Oostene kunnen skaters deze zomer dus ook terecht op de parking van de sporthal in Zulte. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur. Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingenen. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingenen van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

Tijd voor een duik in mentaliteitsmachine. In 2005 pleegde Al-Qaeda een tweede aanslag na 9-11. Het was de eerste in Londen. Het ging om 4 bomexplosies in de ochtendspits, 3 in de metro en 1 op een bus. Er vielen 56 doden, waaronder de 4 terroristen zelf. In 2007 worden de 7 nieuwe wereldwonderen bekendgemaakt. Die waren nodig omdat van de 7 oude er maar 1 meer overbleef. Dat was de piramide van Cheops in Egypte. De 7 nieuwe wereldwonderen zijn Chichen Itza, dat is een van de belangrijkste steden van de Maya's, het grote Christusbeeld in Rio de Janeiro, het Colosseum in Rome, de Chinese muur Machu Picchu in Peru, de stad Petra in Jordanië en de Taj Mahal in India. In 1972 beslist de Nederlandse regering om het gebruik van softdrugs niet langer te vervolgen. In dat jaar werd in Amsterdam dan ook de eerste coffeeshop geopend. De buurlanden waren niet tevreden met de legalisering van drugs in Nederland. Ook veel Vlamingen trokken vanaf dan richting Amsterdam en Rotterdam om er te blowen. Daarom kwam er 4 jaar later in 1976 een wetswijziging waarin het begrip softdrugs beter werd omschreven. In 1985 wordt in het tennis geschiedenis geschreven. De 17-jarige Boris Becker won het toernooi van Wimbledon als jongste tennisser tot dan toe en als eerste Duitser. Hij won daarna nog 2 keer Wimbledon. In zijn carrière won hij ook de US Open en 2 keer de Australian Open. In 2022 werd Boris Becker veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het achterhouden van 2,5 miljoen euro voor zijn curator na zijn faillissement van 5 jaar eerder in 2017. 7 juli is de sterfdag van Syd Barrett in 2006, vandaag 20 jaar geleden. Hij was de zanger, gitarist, songwriter, medeoprichter, frontman en brein van de groep Pink Floyd. Toen vriend David Gilmour als reservegitarist werd gevraagd bij Pink Floyd, omdat Barrett wegens druggebruik zeer onvoorspelbaar was geworden tijdens optredens, werd Syd Barrett na 7 jaar door de groep bedankt. Roger Waters werd dan zanger en frontman. Pink Floyd veranderde helemaal van muziekgenre, maar bleef toch wel een zeker eerbetoon behouden aan Syd Barrett. De hit Shine on Your Crazy Diamond is aan hem gewijd. Vandaag 20 jaar geleden. In 2006 is het de sterfdag van Nederlander Rudy Karel, zanger, showmaster, filmproducent en acteur. De Nederlander was zeer populair in Duitsland, waar hij ook woonde. In 1930 overlijdt Arthur Conan Doyle, de geestelijke vader van detective Sherlock Holmes. Hij was arts van opleiding, maar vooral een veelschrijver in een breed oeuvre. In 1887 verscheen Sherlock Holmes voor het eerst in het verhaal A Study in Scarlet. Na 4 jaar, in november 1891, schreef hij aan zijn moeder dat hij van plan was om Sherlock Holmes te laten sterven, want de detective leidde hem af van beter schrijfwerk. 2 jaar later, in 1893, was het zover in het verhaal The Final Problem, waarin Holmes en zijn aartsvijand Moriarty, professor in wiskunde, samen omkomen in een waterval in Zwitserland. De lezers pikten dit echter niet en Sherlock Holmes keerde terug als overlevende. En zo is het tot op vandaag nog altijd. In 2004 is de laatste Belgische oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog overleden. Emile Brichard werd 105. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 8 juli hoor je morgen.

0: in die nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo. Alles van mij, de liefde, de liefde, liefde. En de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Verfrissend lekker. Radio Oost-West. De zon straalt uit je radio.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Palestijnse terreurgroep Hamas legt zijn politieke rol in Gaza neer na bijna 20 jaar. Hamas wil de macht overdragen aan een comité van technocraten dat Gaza zal besturen en erop bouwen. Zoals afgesproken was in de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan. Het is natuurlijk afwachten of dit ook echt helemaal verloopt, zoals afgesproken, en dat eindelijk dus de vrede kan geïnstalleerd worden daar. De Constant Huygensprijs, de jaarlijkse prijs voor een heel literair oeuvre, is toegekend aan de Nederlandse Connie Palme. Ze is onder meer bekend van de roman De Wette. De jury prijst haar loyaliteit aan de literatuur en noemt haar een beschermvrouw van de letteren. Na een brand in het nieuwe Brusselse museum Canal Centre Pompidou moet worden nagegaan of de structuur van het gebouw is aangetast. De brand ontstond in een technische ruimte onder het dak en was snel onder controle, zegt de Brusselse brandweer. Op het moment van de brand was er niemand in het gebouw aanwezig, maar de opening van het museum was oorspronkelijk voorzien in november en dat zou dus nu wel eens wat later kunnen worden. Minister van Begroting van Petegem noemt de bijkomende begrotingsinspanning van 7,7 miljard tegen 2029 een zeer grote inspanning. Het bedrag uit het rapport van het monitoringcomité is echter de minimale inspanning die nodig is om te voldoen aan de Europese begrotingsregels, zegt hij in Ter Zake. Tegelijk waarschuwt van Petegem dat de uitdaging daarna nog groter wordt. Na 2031 gaat het verder oplopen naar 10 miljard euro. Zowel het IMF als de Nationale Bank waarschuwen de federale regering voor de oplopende Belgische schuld. Volgens hem dreigt onder meer een rentesneeuwbal waarbij de schuld blijft toenemen, omdat de rente sneller stijgt dan de economie groeit. Radio De weersverwachting dan. Zonnig en zeer warm 30 graden. Dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt warmer met temperaturen tot 3 à 34 graden naar het weekend toe.
0: Westland.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: Ovenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

black cigarette. Start this day like all the rest.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op de Ringlaan Robert de Pape in Pittem kwam het maandag tot een botsing tussen een personenwagen en een motorfiets. Hoe het ongeval precies gebeurde is niet duidelijk. Auto en motorfiets kwamen licht met elkaar in aanraking. Dat gebeurde toen beide voertuigen in de richting van Ardooi reden. De auto op de linkerrijstrook en de tweewieler op de rechterrijstrook. De motorrijder kwam kwalijk ten val. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de auto bleef ongedeerd. De bibliotheken van Wingene en Ruiseleden gaan in zomermodus. Zo worden de uitleentermijnen uitgebreid van 4 naar 8 weken en werden er extra thrillers in huis gehaald. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen kinderen en gezinnen bovendien gratis deelnemen aan de speurtocht Schatten van Vlieg in Wingene. Dit jaar rond het thema Zien. Wie de schatkist opent, wint een prijs en maakt kans op de nationale hoofdprijs. De krakers moeten de OCME-woning in de Heirweg in Oostene bij Zulten verlaten. Dat heeft het vredegerecht beslist. Sinds begin mei hebben krakers een leegstaande OCME-woning op de hoek van de Machelenstraat en de Heirweg in de deelgemeente Oostene ingenomen. Het was gemeenteraadslid Luc Rogman die het thema tijdens de gemeenteraadszitting in mei al op tafel bracht. En op de gemeenteraadszitting van dinsdag 23 juni vroeg een inwoner uit Zulten in naam van de buurtbewoners naar een stand van zaken. Het gemeentebestuur gaf toen aan dat er een verzoekschrift tot uithuiszetting was ingediend bij het vredegerecht. Ondertussen heeft de vrederechter een uitspraak gedaan en dat werd door de gemeente meegedeeld aan de bewoners. Skaters kunnen vanaf nu hun trucjes oefenen aan de sporthal in Zulten. De parking werd er afgelopen weekend omgedoopt tot tijdelijk skatepark. De gemeente investeerde zo'n €6.300 in de infrastructuur. Naast domein De Raverschoot in Oostene kunnen skaters deze zomer dus ook terecht op de parking van de sporthal in Zulten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.
1: Goedemiddag. Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
5: Je maakte een goede keuze.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maken afspraken Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: De gezelligste in de regio.

0: Goedemiddag.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op de ringlaan Robert de Pape in Pedem kwam het maandag tot een botsing tussen een personenwagen en een motorfiets. Hoe het ongeval precies gebeurde is niet duidelijk. Auto en motorfiets kwamen licht met elkaar in aanraking. Dat gebeurde toen beide voertuigen in de richting van Ardooien reden. De auto op de linkerrijstrook en de tweewieler op de rechterrijstrook. De motorrijder kwam kwalijk ten val. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de auto bleef ongedeerd. De bibliotheken van Wingene en Ruisseleden gaan in zomermodus. Zo worden de uitleentermijnen uitgebreid van 4 naar 8 weken en werden er extra thrillers in huis gehaald. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen kinderen en gezinnen bovendien gratis deelnemen aan de speurtocht Schatten van Vlieg in Wingene. Dit jaar rond het thema Zien. Wie de schatkist opent, wint een prijs en maakt kans op de nationale hoofdprijs. De krakers moeten de OCME-woning in de Heirweg in Oostene bij Zulten verlaten. Dat heeft het vredegerecht beslist. Sinds begin mei

0: hebben krakers een leegstaande OCME-woning op de hoek van de Machelenstraat en de Heirweg in de deelgemeente Oossen ingenomen. Het was gemeenteraadslid Luc Roggeman die het thema tijdens de gemeenteraadszitting in mei al op tafel bracht. En op de gemeenteraadszitting van dinsdag 23 juni vroeg een inwoner uit Zulten in naam van de buurtbewoners naar een stand van zaken. Het gemeentebestuur gaf toen aan dat er een verzoekschrift tot uithuiszetting was ingediend bij het vrederecht. Ondertussen heeft de vrederechter een uitspraak gedaan en dat werd door de gemeente meegedeeld aan de bewoners. Skaters kunnen vanaf nu hun trucjes oefenen aan de sporthal in Zulten. De parking werd er afgelopen weekend omgedoopt tot tijdelijk skatepark. De gemeente investeerde zo'n €6.300 in de infrastructuur. Naast domein De Raverschoot in Oossenen kunnen skaters deze zomer dus ook terecht op de parking van de sporthal in Zulten. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingenen. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Luna Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingenen van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar weggaat. TUI wil zich heroriënteren en focust zich op de luchthavens van Zaventem en Oostende. TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ASL bieden er nog vluchten aan en jonge piloten krijgen er de opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev in Oekraïne, melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten gewond. Ook twee andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. In Damascus in Syrië, daar zijn vanochtend twee aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Er vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend in dat hotel verbleef ook de Franse president Macron. Die is namelijk in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was. Ja, en dan toch slecht nieuws voor rode duivel Onana, want uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij gisteren zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinales tegen Spanje dus zonder Onana moeten doen, maar het geloof groeit. Vrijdagavond om 9 uur spelen de duivels tegen Spanje. En de renners zijn begonnen aan de vierde etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. De Sloveen Pogačar is de leider. Aankomst voorzien om 5:20. Deze namiddag opklaringen 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen zonnig 29 graden. De dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen volop boven 30 graden.
2: Dit is Radio Oost-West.
3: Ik luister regionaal.
2: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
5: Je maakte een goede keuze.
3: Radio.

Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo.
1: Alles van mij, ik liefde, heb de liefde lief.
0: En de Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radioostwest.be.
4: 0468 1777 20.
3: Radio Oost-West.
4: Gewoon gezellig.
3: Gewoon gezellig.
4: Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op de ringlaan Robert de Pape in Pittem kwam het maandag tot een botsing tussen een personenwagen en een motorfiets. Hoe het ongeval precies gebeurde is niet duidelijk. Auto en motorfiets kwamen licht met elkaar in aanraking. Dat gebeurde toen beide voertuigen in de richting van Ardooien reden. De auto op de linkerrijstrook en de tweewieler op de rechterrijstrook. De motorrijder kwam kwalijk ten val. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de auto bleef ongedeerd. De bibliotheken van Wingene en Ruisseleden gaan in zomermodus. Zo worden de uitleentermijnen uitgebreid van 4 naar 8 weken en werden er extra thrillers in huis gehaald. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen kinderen en gezinnen bovendien gratis deelnemen aan de speurtocht Schatten van Vlieg in Wingene. Dit jaar rond het thema Zien. Wie de schatkist opent, wint een prijs en maakt kans op de nationale hoofdprijs. De krakers moeten de OCME-woning in de Heirweg in Oostene bij Zulte verlaten. Dat heeft het vredegerecht beslist. Sinds begin mei hebben krakers een leegstaande OCME-woning op de hoek van de Machelenstraat en de Heirweg in de deelgemeente Oostene ingenomen. Het was gemeenteraadslid Luc Rogeman die het thema tijdens de gemeenteraadszitting in mei al op tafel bracht. En op de gemeenteraadszitting van dinsdag 23 juni vroeg een inwoner uit Zulte in naam van de buurtbewoners naar een stand van zaken. Het gemeentebestuur gaf toen aan dat er een verzoekschrift tot uithuiszetting was ingediend bij het vredegerecht. Ondertussen heeft de vrederechter een uitspraak gedaan en dat werd door de gemeente meegedeeld aan de bewoners. Skaters kunnen vanaf nu hun trucjes oefenen aan de sporthal in Zulte. De parking werd er afgelopen weekend omgedoopt tot tijdelijk skatepark. De gemeente investeerde zo'n €6.300 in de infrastructuur. Naast domein De Raverschoot in Oostene kunnen skaters deze zomer dus ook terecht op de parking van de sporthal in Zulte. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Deze namiddag opklaringen 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen zonnig 29 graden. De dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen volop boven 30 graden.
4: Radio Oostwest. Ik luister regionaal.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Regionale informatie
1: en de mooiste muziek.

voor een duik in mentaliteitmachine. In 2005 pleegde Al-Qaeda een tweede aanslag na 9-11. Het was de eerste in Londen. Het ging om 4 bomexplosies in de ochtendspits, 3 in de metro en 1 op een bus. Er vielen 56 doden, waaronder de 4 terroristen zelf. In 2007 worden de 7 nieuwe wereldwonderen bekendgemaakt. Die waren nodig omdat van de 7 oude er maar 1 meer overbleef. Dat was de piramide van Cheops in Egypte. De 7 nieuwe wereldwonderen zijn Chichen Itza, dat is een van de belangrijkste steden van de Maya's, het grote Christusbeeld in Rio de Janeiro, het Colosseum in Rome, de Chinese muur Machu Picchu in Peru, de stad Petra in Jordanië en de Taj Mahal in India. In 1972 beslist de Nederlandse regering om het gebruik van softdrugs niet langer te vervolgen. In dat jaar werd in Amsterdam dan ook de eerste coffeeshop geopend. De buurlanden waren niet tevreden met de legalisering van drugs in Nederland. Ook veel Vlamingen trokken vanaf dan richting Amsterdam en Rotterdam om er te blowen. Daarom kwam er 4 jaar later in 1976 een wetswijziging waarin het begrip softdrugs beter werd omschreven. In 1985 wordt in het tennis geschiedenis geschreven. De 17-jarige Boris Becker won het toernooi van Wimbledon als jongste tennisser tot dan toe en als eerste Duitser. Hij won daarna nog 2 keer Wimbledon. In zijn carrière won hij ook de US Open en 2 keer de Australian Open. In 2022 werd Boris Becker veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het achterhouden van 2,5 miljoen euro voor zijn curator na zijn faillissement van 5 jaar eerder in 2017. 7 juli is de sterfdag van Syd Barrett in 2006, vandaag 20 jaar geleden. Hij was de zanger, gitarist, songwriter, medeoprichter, frontman en brein van de groep Pink Floyd. Toen vriend David Gilmour

als reservegitarist werd gevraagd bij Pink Floyd, omdat Barrett wegens druggebruik zeer onvoorspelbaar was geworden tijdens optredens, werd Syd Barrett na 7 jaar door de groep bedankt. Roger Waters werd dan zanger en frontman. Pink Floyd veranderde helemaal van muziekgenre, maar bleef toch wel een zeker eerbetoon behouden aan Syd Barrett. De hit Shine on Your Crazy Diamond is aan hem gewijd. Vandaag 20 jaar geleden, in 2006, is het de sterfdag van Nederlander Rudy Karel, zanger, showmaster, filmproducent en acteur. De Nederlander was zeer populair in Duitsland, waar hij ook woonde. In 1930 overlijdt Arthur Conan Doyle, de geestelijke vader van detective Sherlock Holmes. Hij was arts van opleiding, maar vooral een veelschrijver in een breed oeuvre. In 1887 verscheen Sherlock Holmes voor het eerst in het verhaal A Study in Scarlet. Na 4 jaar, in november 1891, schreef hij aan zijn moeder dat hij van plan was om Sherlock Holmes te laten sterven, want de detectieve leidde hem af van beter schrijfwerk. 2 jaar later, in 1893, was het zover in het verhaal The Final Problem, waarin Holmes en zijn aartsvijand Moriarty, professor in wiskunde, samen omkomen in een waterval in Zwitserland. De lezers pikten dit echter niet en Sherlock Holmes keerde terug als overlevende. En zo is het tot op vandaag nog altijd. In 2004 is de laatste Belgische oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog overleden. Emile Brichard werd 105. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 8 juli hoor je morgen in je nieuwe teletijdmachine.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Verfrissend lekker.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 3:00.
1: Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar weggaat. TUI wil zich heroriënteren en focust zich voortaan op de luchthavens van Zaventem en Oostende. TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ASL bieden er nog vluchten aan. En jonge piloten krijgen er ook hun opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev, Oekraïne. Dat melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten gewond en nog twee andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de vierde etappe. Een rit van iets meer dan 180 kilometer. De Sloveen Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 20 over 5. Deze namiddag opklaringen, maxima 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen zonnig bij zo'n 29 graden. De dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen boven de 30 graden dan.
2: Radio Oost-West.
3: Alleen maar de mooiste muziek.

0: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20. Welkom bij Radio Oost-West.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: De zonnigste muziek.
2: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingen, hè?
3: Is dit Radio Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op de ringlaan Robert de Pape in Pittem kwam het maandag tot een botsing tussen een personenwagen en een motorfiets. Hoe het ongeval precies gebeurde is niet duidelijk. Auto en motorfiets kwamen licht met elkaar in aanraking. Dat gebeurde toen beide voertuigen in de richting van Ardooi reden. De auto op de linkerrijstrook en de tweewieler op de rechterrijstrook. De motorrijder kwam kwalijk ten val. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de auto bleef ongedeerd. De bibliotheken van Wingelen en Ruiseleden gaan in zomermodus. Zo worden de uitleentermijnen uitgebreid van 4 naar 8 weken en werden er extra thrillers in huis gehaald. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen kinderen en gezinnen bovendien gratis deelnemen aan de speurtocht Schatten van Vlieg in Wingelen. Dit jaar rond het thema Zien. Wie de schatkist opent, wint een prijs en maakt kans op de nationale hoofdprijs. De krakers moeten de OCME-woning in de Heirweg in Oostene bij Zulte verlaten. Dat heeft het vredegerecht beslist. Sinds begin mei hebben krakers een leegstaande OCME-woning op de hoek van de Machelenstraat en de Heirweg in de deelgemeente Oostene ingenomen. Het was gemeenteraadslid Luc Roggeman die het thema tijdens de gemeenteraadszitting in mei al op tafel bracht. En op de gemeenteraadszitting van dinsdag 23 juni vroeg een inwoner uit Zulte in naam van de buurtbewoners naar een stand van zaken. Het gemeentebestuur gaf toen aan dat er een verzoekschrift tot uithuiszetting was ingediend bij het vredegerecht. Ondertussen heeft de vrederechter een uitspraak gedaan en dat werd door de gemeente meegedeeld aan de bewoners. Skaters kunnen vanaf nu hun trucjes oefenen aan de sporthal in Zulte. De parking werd er afgelopen weekend omgedoopt tot tijdelijk skatepark. De gemeente investeerde zo'n €6.300 in de infrastructuur. Naast domein De Raverschoot in Oostene kunnen skaters deze zomer dus ook terecht op de parking van de sporthal in Zulte. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Klaart op deze namiddag, maxima 30 graden, vanavond en vannacht meer wolken. Morgen zondag 29 graden en de dagen daarna zomert het gewoon verder met temperaturen die opnieuw boven 30 graden gaan.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Dit is Radio Oost-West.

voor een duik in mentaliteitsmachine. In 2005 pleegde Al-Qaeda een tweede aanslag na 9-11. Het was de eerste in Londen. Het ging om 4 bomexplosies in de ochtendspits, 3 in de metro en 1 op een bus. Er vielen 56 doden, waaronder de 4 terroristen zelf. In 2007 worden de 7 nieuwe wereldwonderen bekendgemaakt. Die waren nodig omdat van de 7 oude er maar 1 meer overbleef. Dat was de piramide van Cheops in Egypte. De 7 nieuwe wereldwonderen zijn Chichen Itza, dat is een van de belangrijkste steden van de Maya's, het grote Christusbeeld in Rio de Janeiro, het Colosseum in Rome, de Chinese muur Machu Picchu in Peru, de stad Petra in Jordanië en de Taj Mahal in India. In 1972 beslist de Nederlandse regering om het gebruik van softdrugs niet langer te vervolgen. In dat jaar werd in Amsterdam dan ook de eerste coffeeshop geopend. De buurlanden waren niet tevreden met de legalisering van drugs in Nederland. Ook veel Vlamingen trokken vanaf dan richting Amsterdam en Rotterdam om er te blowen. Daarom kwam er 4 jaar later in 1976 een wetswijziging waarin het begrip softdrugs beter werd omschreven. In 1985 wordt in het tennis geschiedenis geschreven. De 17-jarige Boris Becker won het toernooi van Wimbledon als jongste tennisser tot dan toe en als eerste Duitser. Hij won daarna nog 2 keer Wimbledon. In zijn carrière won hij ook de US Open en 2 keer de Australian Open. In 2022 werd Boris Becker veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het achterhouden van 2,5 miljoen euro voor zijn curator na zijn faillissement van 5 jaar eerder in 2017. 7 juli is de sterfdag van Syd Barrett in 2006, vandaag 20 jaar geleden. Hij was de zanger, gitarist, songwriter, medeoprichter, frontman en brein van de groep Pink Floyd. Toen vriend David Gilmour als reservegitarist werd gevraagd bij Pink Floyd, omdat Barrett wegens druggebruik zeer onvoorspelbaar was geworden tijdens optredens, werd Syd Barrett na 7 jaar door de groep bedankt. Roger Waters werd dan zanger en frontman.

0: frontman. Pink Floyd veranderde helemaal van muziekgenre, maar bleef toch wel een zeker eerbetoon behouden aan Syd Barrett. De hit Shine on Your Crazy Diamond is aan hem gewijd. Vandaag 20 jaar geleden, in 2006, is het de sterfdag van Nederlander Rudy Karel, zanger, showmaster, filmproducent en acteur. De Nederlander was zeer populair in Duitsland, waar hij ook woonde. In 1930 overlijdt Arthur Conan Doyle, de geestelijke vader van detective Sherlock Holmes. Hij was arts van opleiding, maar vooral een veelschrijver in een breed oeuvre. In 1887 verscheen Sherlock Holmes voor het eerst in het verhaal A Study in Scarlet. Na 4 jaar, in november 1891, schreef hij aan zijn moeder dat hij van plan was om Sherlock Holmes te laten sterven, want de detective leidde hem af van beter schrijfwerk. 2 jaar later, in 1893, was het zover in het verhaal The Final Problem, waarin Holmes en zijn aartsvijand Moriarty, professor in wiskunde, samen omkomen in een waterval in Zwitserland. De lezers pikten dit echter niet en Sherlock Holmes keerde terug als overlevende. En zo is het tot op vandaag nog altijd. In 2004 is de laatste Belgische oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog overleden. Emile Brichard werd 105. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 8 juli hoor je morgen in je nieuwe teletijdmachine.
1: Zomerse muziek. Radio Oost-West. Verfrissend lekker. Ik stel de taal.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Regionale informatie
3: en de mooiste muziek. Radio Oost-West.
4: Life on the farm is kinda laid back, ain't much an old country boy like me can't hack.

0: country boy, yeah!
1: Goedenamiddag.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld, zegt het Franse Hof van Beroep. 45 maanden onverkiesbaarheid, waarvan 15 maanden effectief. Nu is het zo dat die 15 maanden eigenlijk al voorbij zijn en dat Marine Le Pen zich dus voor de verkiezingen in april volgend jaar wel verkiesbaar kan stellen. Alleen, er is een probleempje. Ja, nogal een groot probleem, want Le Pen krijgt een enkelband. Le Pen zelf heeft al laten weten dat ze campagne voeren met die enkelband niet zo ziet zitten. Dus het zal er een beetje van afhangen hoe zij het ziet. STVV mag zijn Europese wedstrijden in eigen huis gaan spelen. Dat heeft de ploeg zelf bekendgemaakt op de website. Ja, van de Europese voetbalbond UEFA moest er het een en ander worden aangepast. De zitjes in de tribune waren niet oké, die zijn inmiddels vervangen. De perszone was ook niet helemaal zoals het moest, die is heringericht. UEFA heeft nu groen licht gegeven. Wat de hele boel gekost heeft is niet duidelijk, maar het wordt voor STVV wel de eerste Europese campagne ooit. In Vietnam zijn 85 mensen opgepakt die deel uitmaakten van een groot goknetwerk, meldt de politie, want online gokken is verboden in Vietnam. Maar ja, tijdens grote internationale sportevenementen, zoals het WK nu, ja, wordt er toch gegokt. U weet, wat niet mag, is altijd spannend. En er wordt inderdaad ook grof geld mee verdiend. Tijdens de eerste 20 dagen van het WK zijn er al 350 verdachten opgepakt in Vietnam. Met veel bravoure en veel toeters en bellen is de Amerikaanse president Trump gearriveerd in Ankara. Hij is daar voor de NAVO-top. Zijn vliegtuig is een uur geleden geland op de luchthaven. Deze namiddag en vanavond wordt Trump verwacht voor een receptie en diner in het presidentieel paleis van Erdogan samen met andere genodigden. Pas morgen zitten de staatshoofden samen voor het echte werk. Radio klaart op deze namiddag maxima 30 graden, vanavond en vannacht meer wolken. Morgen zonnig 29 graden en de dagen daarna zomert het gewoon verder met temperaturen die opnieuw boven 30 graden gaan.
2: Je luistert naar Spitskriebels, nog tot 19 uur.

erbij. Het is dinsdag en dat betekent terug ons programma Spitskriebels op Radio Oost-West. Jawel, op deze dinsdag 7 juli met 27 graden en een klein beetje wind zijn we toch in de studio geraakt voor 2 uur lang het programma te presenteren. Blij dat je weer afstemt via de frequenties van jouw favoriete radio. Wij begonnen met Billy Ocean en de Caribbean Queen. En we gaan meezingen met deze Dr. Album Sing Hallelujah.

Dit was de Amerikaanse rockband Survivor, die vooral bekend is door hun hits, uiteraard The Eye of the Tiger en deze die we draaiden op de radio Burning Heart. Jawel, beide hits zijn gebruikt voor de film Rick Strocky met Sylvester Stallone. We blijven in de jaren 80 en straks gaan we naar de jaren 70 duiken in mijn programma Spits Kriebels met Neil Diamond. Maar eerst die uit de jaren 80. Hier is Perfect en The Fairground Attraction.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
4: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.
5: Radio Oost-West.
4: Met Frank van Vlaanderen.

Ja, Belgische groep The Scabs met die Four Aces. En ik heb het nog niet gehad over die andere Belgische groep. Jawel, de Rode Duivels. Ze gaan door naar de kwartfinale. Heb je vannacht opgestaan? Ik heb gekeken hoor. Ja, ja. Mijn oogjes zijn wel een beetje klein, maar ik zie nog altijd wat er op de hoes staat van de plaats. En meer moet dat niet zijn uiteraard. Wat een mooie cijfers tegen Amerika. 1-4. Komende vrijdag om 21 uur gaan we het opnemen tegen Spanje uiteraard. Uptown Funk, dit is de plaat van Mark Ronson en Bruno Mars.

Dit was een heel grote hit uit het jaar 2018. We hebben het over A Million Dreams van Pink. Tijd om eventjes een Nederlandstalige plaat te laten horen in het programma Spitskriebels. En we halen het hier uit ons eigen Vlaams landje. We hebben het over onze grootgeer Wiltura. Hij heeft nog een huisje in Montmartre. Misschien ga je dit jaar nog op reis en is de bestemming Montmartre. Stuur gerust een kaartje naar Radio Oost-West.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
4: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met spitskriebels.

Pixies is eigenlijk een Amerikaanse alternatieve rockgroep uit Boston. En de groep werd opgericht, luisteraar, in 1986 door de leadzanger en gitarist Black Francis. Hij scoorde in het jaar 1989 met zijn groep de single Here Comes Your Man. Straks Born Crane, tijd geleden dat we er nog van gehoord hebben met de single Four Letter Word. Maar eerst uit Nederland, René Vroeger. Hey, just say hello.

The Time Bandits. Wat een groep was dit, zeg, in de jaren 80. En ze hadden heel wat mooie dingetjes op hun palmares. Waaronder deze uit het begin jaren 80. I'm Specialized in You. Straks hebben we deel 2 van ons programma Spitskriebels hier bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig. En we gaan afronden met een plaat van Dana Winner in ons eerste gedeelte. Ja, er staat nogal veel wind, maar ik ken er niet zoveel van. Ik weet niet als het westenwind is. Van Dana Winner wel.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Op de ringlaan Robert de Pape in Pittem kwam het maandag tot een botsing tussen een personenwagen en een motorfiets. Hoe het ongeval precies gebeurde is niet duidelijk. Auto en motorfiets kwamen licht met elkaar in aanraking. Dat gebeurde toen beide voertuigen in de richting van Ardooien reden. De auto op de linkerrijstrook en de tweewieler op de rechterrijstrook. De motorrijder kwam kwalijk ten val. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de auto bleef ongedeerd. De bibliotheken van Wingene en Ruisseleden gaan in zomermodus. Zo worden de uitleentermijnen uitgebreid van 4 naar 8 weken en werden er extra thrillers in huis gehaald. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen kinderen en gezinnen bovendien gratis deelnemen aan de speurtocht Schatten van Vlieg in Wingene. Dit jaar rond het thema Zien. Wie de schatkist opent, wint een prijs en maakt kans op de nationale hoofdprijs. De krakers moeten de OCME-woning in de Heirweg in Oostene bij Zulte verlaten. Dat heeft het vredegerecht beslist. Sinds begin mei hebben krakers een leegstaande OCME-woning op de hoek van de Machelenstraat en de Heirweg in de deelgemeente Oostene ingenomen. Het was gemeenteraadslid Luc Rogeman die het thema tijdens de gemeenteraadszitting in mei al op tafel bracht. En op de gemeenteraadszitting van dinsdag 23 juni vroeg een inwoner uit Zulte in naam van de buurtbewoners naar een stand van zaken. Het gemeentebestuur gaf toen aan dat er een verzoekschrift tot uithuiszetting was ingediend bij het vredegerecht. Ondertussen heeft de vrederechter een uitspraak gedaan en dat werd door de gemeente meegedeeld aan de bewoners. Skaters kunnen vanaf nu hun trucjes oefenen aan de sporthal in Zulte. De parking werd er afgelopen weekend omgedoopt tot tijdelijk skatepark. De gemeente investeerde zo'n €6.300 in de infrastructuur. Naast domein De Raverschoot in Oostene kunnen skaters deze zomer dus ook terecht op de parking van de sporthal in Zulte. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting dan. Nog steeds warm. De temperaturen blijven nog even rond 30 graden schommelen. Er komen wel wat wolken opzetten. Morgen zonnig, 8 à 29 graden. En de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
4: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens

Dit is een zangeres afkomstig uit Schotland. Tot 1980 was ze voornamelijk bekend in Frankrijk en vooral door haar hit Who's That Lady With My Man. In 1967 was die hit dan geboren. En in 1980 brak de roodhaarige zangeres Europees door met deze single Feels Like I'm In Love. Bij deze van harte welkom in Spitskriebels deel 2 met de Scorpions Send Me An Angel.

Swing Out Sister met de single Surrender. Ik kreeg een berichtje van wie is die roodharige dame nu uit Schotland die vooral bekend was in de beginjaren 70 en zo in Frankrijk. Wel, dat was Killy Mary uiteraard, onze starplaat in ons programma Spits Kribbels. Now is the time. Jimmy James gaat het brengen zo dadelijk na deze At the Weekend van Mill & Kim.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers. Verlaat.

0: Lisa Delbo.
1: Alles van mij, ik liefde, liefde, liefde.
0: En de Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.
4: Radio Oost-West.
5: Met Frank van Vlaanderen.
6: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
7: Olé, olé.
6: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
7: Olé, olé.
6: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
7: Olé, olé.
6: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
7: Olé, olé.
6: Ik zag de grootvader van Prince.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

Op de vooravond van 11 juli, dat is komende vrijdag, maken ze in Tielt weer een groot en sfeervol volksfeest. En dit voor de Vlaamse feestdag. Vanaf 20 uur Vlaanderen zingt. En misschien kan je wel meezingen op de markt in Tielt met deze Raymond van het Runewoud en de single Liefde voor Muziek. We gaan een decennium terug in de tijd, luisteraar, met Dua Lipa en Be the One.

Chainsmokers en Coldplay met de single Something Just Like This. En ervoor eentje die 1 jaar ouder was van Dua Lipa. Jawel, uit 2016 en 2017 deze beide platen. Nu terug diep in de tijd, dat kan allemaal bij jouw leuke radio. Gewoon gezellig, Radio Oost-West. We luisteren met z'n allen naar Desmond Dekker. You can get it if you really want.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met spitskriebels.

Duitse zangeres Sandra en uiteraard heel goed bekend in 85 met haar lied Maria Magdalena. We draaiden voor jullie Innocent Love. Nu nog twee dametjes na elkaar, maar het zijn allemaal van Belgische oorsprong. Ja, ja, ja, Axel Red komt eraan met El Danse Soul en daarna Xandy met One Life.

Richard Sanderson en de single Dreams. Ik ga eruit. Ja, luisteraar, het zit erop. Het programma Spitskriebels voor deze dinsdagavond 7 juli. Volgende week zijn we er terug. Verzorg je goed de hele week. De temperaturen gaan omhoog gaan. Dus voldoende drinken. Water, hè? Ja, ja. En genieten van het mooie weer mag je ook wel doen, hè? En moet je doen. We gaan eruit vandaan met Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started. Tot volgende week.

0: avond. Het is 7 uur. Radio Alfred.
1: Amerikaans president Trump is gearriveerd op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Die staat volledig in het teken van defensie. De afspraken van de vorige NAVO-top worden er geëvalueerd. Het is niet toevallig dat de top in Turkije plaatsvindt. De top zal het ook hebben over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. En Trump heeft al gezegd dat hij alleen naar de top komt omdat het georganiseerd wordt door zijn goede vriend Erdogan. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid, dat zegt hij op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict en hij gaat daar opnieuw zelf aan deelnemen. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen 2 jaar geleden. Het is aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. Ik heb niks fout gedaan. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurbranden daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden, op de grens met Spanje, is al bijna 5000 hectare in vlammen opgegaan. Dat is een volledig zonjewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten geëvacueerd worden. In Liglize in Wallonië mogen jeugdbewegingen geen nachtactiviteiten meer doen na een wolvenaanval, meldt RTBF. Een wolf beet daar onlangs 20 schapen dood en de burgemeester wil geen enkel risico. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends geen activiteiten toegelaten. En daar zit je dan maar als jeugdbeweging. Welkom, wolf. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. En dat is slecht nieuws voor soorten die koud water hebben om te overleven. En ja, er zijn ook meer kwallen. De weersverwachting dan. Nog steeds warm. De temperaturen blijven nog even rond 30 graden schommelen. Er komen wel wat wolken opzetten. Morgen zonnig, 8 à 29 graden. En de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingeren. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de We Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingeren van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. De zon straalt uit je radio. Verfrissend.

tijd voor een duik in mentaliteitsmachine. In 2005 pleegde Al-Qaeda een tweede aanslag na 9-11. Het was de eerste in Londen. Het ging om 4 bomexplosies in de ochtendspits, 3 in de metro en 1 op een bus. Er vielen 56 doden, waaronder de 4 terroristen zelf. In 2007 worden de 7 nieuwe wereldwonderen bekendgemaakt. Die waren nodig omdat van de 7 oude er maar 1 meer overbleef. Dat was de piramide van Cheops in Egypte. De 7 nieuwe wereldwonderen zijn Chichen Itza, dat is een van de belangrijkste steden van de Maya's, het grote Christusbeeld in Rio de Janeiro, het Colosseum in Rome, de Chinese muur Machu Picchu in Peru, de stad Petra in Jordanië en de Taj Mahal in India. In 1972 beslist de Nederlandse regering om het gebruik van softdrugs niet langer te vervolgen. In dat jaar werd in Amsterdam dan ook de eerste koffieshop geopend. De buurlanden waren niet tevreden met de legalisering van drugs in Nederland. Ook veel Vlamingen trokken vanaf dan richting Amsterdam en Rotterdam om er te blowen. Daarom kwam er 4 jaar later in 1976 een wetswijziging waarin het begrip softdrugs beter werd omschreven. In 1985 wordt in het tennis geschiedenis geschreven. De 17-jarige Boris Becker won het toernooi van Wimbledon als jongste tennisser tot dan toe en als eerste Duitser. Hij won daarna nog 2 keer Wimbledon. In zijn carrière won hij ook de US Open en 2 keer de Australian Open. In 2022 werd Boris Becker veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het achterhouden van 2,5 miljoen euro voor zijn curator na zijn faillissement van 5 jaar eerder in 2017. 7 juli is de sterfdag van Syd Barrett in 2006, vandaag 20 jaar geleden. Hij was de zanger, gitarist, songwriter, medeoprichter, frontman en brein van de groep Pink Floyd. Toen vriend David Gilmour als reservegitarist werd gevraagd bij Pink Floyd, omdat Barrett wegens druggebruik zeer onvoorspelbaar was geworden tijdens optredens, werd Syd Barrett na 7 jaar door de groep bedankt. Roger Waters werd dan zanger en frontman. Pink Floyd veranderde helemaal van muziekgenre, maar bleef toch wel een zeker eerbetoon behouden aan Syd Barrett. De hit Shine on Your Crazy Diamond is aan hem gewijd. Vandaag 20 jaar geleden. In 2006 is het de sterfdag van Nederlander Rudy Karel, zanger, showmaster, filmproducent en acteur. De Nederlander was zeer populair in Duitsland, waar hij ook woonde. In 1930 overlijdt Arthur Conan Doyle, de geestelijke vader van detective Sherlock Holmes. Hij was arts van opleiding, maar vooral een veelschrijver in een breed oeuvre. In 1870

0: In 1987 verscheen Sherlock Holmes voor het eerst in het verhaal A Study in Scarlet. Na 4 jaar, in november 1891, schreef hij aan zijn moeder dat hij van plan was om Sherlock Holmes te laten sterven, want de detectieven leidden hem af van beter schrijfwerk. 2 jaar later, in 1893, was het zover in het verhaal The Final Problem, waarin Holmes en zijn aartsvijand Moriarty, professor in wiskunde, samen omkomen in een waterval in Zwitserland. De lezers pikten dit echter niet en Sherlock Holmes keerde terug als overlevende. En zo is het tot op vandaag nog altijd. In 2004 is de laatste Belgische oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog overleden. Emile Brichard werd 105. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 8 juli hoor je morgen in je nieuwe teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: De avond van Oost-West.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op de Ringlaan Robert de Pape in Pittem kwam het maandag tot een botsing tussen een personenwagen en een motorfiets. Hoe het ongeval precies gebeurde is niet duidelijk. Auto en motorfiets kwamen licht met elkaar in aanraking. Dat gebeurde toen beide voertuigen in de richting van Ardooien reden. De auto op de linkerrijstrook en de tweewieler op de rechterrijstrook. De motorrijder kwam kwalijk ten val. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de auto bleef ongedeerd. De bibliotheken van Wingene en Ruiseleden gaan in zomermodus. Zo worden de uitleentermijnen uitgebreid van 4 naar 8 weken en werden er extra thrillers in huis gehaald. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen kinderen en gezinnen bovendien gratis deelnemen aan de speurtocht Schatten van Vlieg in Wingene. Dit jaar rond het thema Zien. Wie de schatkist opent, wint een prijs en maakt kans op de nationale hoofdprijs. De krakers moeten de OCME-woning in de Heirweg in Oostene bij Zulten verlaten. Dat heeft het vredegerecht beslist. Sinds begin mei hebben krakers een leegstaande OCME-woning op de hoek van de Machelenstraat en de Heirweg in de deelgemeente Oostene ingenomen. Het was gemeenteraadslid Luc Roggeman die het thema tijdens de gemeenteraadszitting in mei al op tafel bracht. En op de gemeenteraadszitting van dinsdag 23 juni vroeg een inwoner uit Zulten in naam van de buurtbewoners naar een stand van zaken. Het gemeentebestuur gaf toen aan dat er een verzoekschrift tot uithuiszetting was ingediend bij het vredegerecht. Ondertussen heeft de vrederechter een uitspraak gedaan en dat werd door de gemeente meegedeeld aan de bewoners. Skaters kunnen vanaf nu hun trucjes oefenen aan de sporthal in Zulten. De parking werd er afgelopen weekend omgedoopt tot tijdelijk skatepark. De gemeente investeerde zo'n €6.300 in de infrastructuur. Naast domein De Raverschoot in Oostenen kunnen skaters deze zomer dus ook terecht op de parking van de sporthal in Zulten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Blijft nog even zonnig, temperaturen 30 graden, stilaan komen er meer wolken opzetten. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur naar zo'n 18 graden, maar dat is dus tegen de ochtenduren. De dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden uitkomen.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: with me one more time.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Ons land is de primus van de NAVO-klas, zegt defensieminister Franke van op de NAVO-top in Ankara, Turkije. Hij heeft het dan over hoeveel procent van ons bruto binnenlands product er naar de NAVO gaat. Vorig jaar werd nog beslist dat elk land 5% van het BPP daarin moet investeren tegen 2035. Op deze top gaat het over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Het gaat niet goed met de Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren afgenomen door de opwarming van het zeewater. Logischerwijs slecht nieuws voor vissoorten die kouder water nodig hebben om te overleven. En er is nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen. Ja, op zich zijn die kwallen niet schadelijk voor de mens, maar het probleem is dat ze al het plankton opeten. En dat is dan weer niet goed voor de andere dieren. De Deen Mats Pedersen heeft de vierde etappe in de Tour gewonnen. Pedersen was de snelste in een sprint van een groep vluchters. Zijn Amerikaanse ploegmaat, Ken Simmons, werd tweede. De Spanjaard, Raúl García Pierna, werd derde. De Noor, Thorsten Trajen, pakt het geel. Russische atleten mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen, heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Door de internationale spanningen werd Rusland in 23 gebannen van de Spelen, maar nu mogen atleten opnieuw meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. De eerstvolgende Olympische Spelen zijn over 2 jaar in LA in de VS. Blijft nog even zonnig, temperaturen 30 graden, stilaan komen er meer wolken opzetten. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur naar zo'n 18 graden, maar dat is dus tegen de ochtenduren. De dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden uitkomen.
3: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingeren. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet! Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Ik luister regionaal. Radio Oost-West.
2: Laat de zon in de muziek.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op de ringlaan Robert de Pape in Pittem kwam het maandag tot een botsing tussen een personenwagen en een motorfiets. Hoe het ongeval precies gebeurde is niet duidelijk. Auto en motorfiets kwamen licht met elkaar in aanraking. Dat gebeurde toen beide voertuigen in de richting van Ardooien reden. De auto op de linkerrijstrook en de tweewieler op de rechterrijstrook. De motorrijder kwam kwalijk ten val. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de auto bleef ongedeerd. De bibliotheken van Wingene en Ruiseleden gaan in zomermodus. Zo worden de uitleentermijnen uitgebreid van 4 naar 8 weken en werden er extra thrillers in huis gehaald. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen kinderen en gezinnen bovendien gratis deelnemen aan de speurtocht Schatten van Vlieg in Wingene. Dit jaar rond het thema Zien. Wie de schatkist opent, wint een prijs en maakt kans op de nationale hoofdprijs. De krakers moeten de OCME-woning in de Heirweg in Oostene bij Zulten verlaten. Dat heeft het vredegerecht beslist. Sinds begin mei hebben krakers een leegstaande OCME-woning op de hoek van de Machelenstraat en de Heirweg in de deelgemeente Oostene ingenomen. Het was gemeenteraadslid Luc Roggeman die het thema tijdens de gemeenteraadszitting in mei al op tafel bracht. En op de gemeenteraadszitting van dinsdag 23 juni vroeg een inwoner uit Zulten in naam van de buurtbewoners naar een stand van zaken. Het gemeentebestuur gaf toen aan dat er een verzoekschrift tot uithuiszetting was ingediend bij het vredegerecht. Ondertussen heeft de vrederechter een uitspraak gedaan en dat werd door de gemeente meegedeeld aan de bewoners. Skaters kunnen vanaf nu hun trucjes oefenen aan de sporthal in Zulten. De parking werd er afgelopen weekend omgedoopt tot tijdelijk skatepark. De gemeente investeerde zo'n €6.300 in de infrastructuur. Naast domein De Raverschoot in Oostenen kunnen skaters deze zomer dus ook terecht op de parking van de sporthal in Zulten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Heldere avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
4: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West.
2: Zomerradio.

0: tijd voor een duik in mentaliteitsmachine. In 2005 pleegde Al-Qaeda een tweede aanslag na 9-11. Het was de eerste in Londen. Het ging om 4 bomexplosies in de ochtendspits, 3 in de metro en 1 op een bus. Er vielen 56 doden, waaronder de 4 terroristen zelf. In 2007 worden de 7 nieuwe wereldwonderen bekendgemaakt. Die waren nodig omdat van de 7 oude er maar 1 meer overbleef. Dat was de piramide van Cheops in Egypte. De 7 nieuwe wereldwonderen zijn Chichen Itza, dat is een van de belangrijkste steden van de Maya's, het grote Christusbeeld in Rio de Janeiro, het Colosseum in Rome, de Chinese muur Machu Picchu in Peru, de stad Petra in Jordanië en de Taj Mahal in India. In 1972 beslist de Nederlandse regering om het gebruik van softdrugs niet langer te vervolgen. In dat jaar werd in Amsterdam dan ook de eerste coffeeshop geopend. De buurlanden waren niet tevreden met de legalisering van drugs in Nederland. Ook veel Vlamingen trokken vanaf dan richting Amsterdam en Rotterdam om er te blowen. Daarom kwam er 4 jaar later in 1976 een wetswijziging waarin het begrip softdrugs beter werd omschreven. In 1985 wordt in het tennis geschiedenis geschreven. De 17-jarige Boris Becker won het toernooi van Wimbledon als jongste tennisser tot dan toe en als eerste Duitser. Hij won daarna nog 2 keer Wimbledon. In zijn carrière won hij ook de US Open en 2 keer de Australian Open. In 2022 werd Boris Becker veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het achterhouden van 2,5 miljoen euro voor zijn curator na zijn faillissement van 5 jaar eerder in 2017. 7 juli is de sterfdag van Syd Barrett in 2006, vandaag 20 jaar geleden. Hij was een zanger, gitarist, songwriter, medeoprichter, frontman en brein van de groep Pink Floyd. Toen vriend David Gilmour als reservegitarist werd gevraagd bij Pink Floyd, omdat Barrett wegens druggebruik zeer onvoorspelbaar was geworden tijdens optredens, werd Syd Barrett na 7 jaar door de groep bedankt. Roger Waters werd dan zanger en frontman. Pink Floyd veranderde helemaal van muziekgenre, maar bleef toch wel een zeker eerbetoon behouden aan Syd Barrett. De hit Shine on Your Crazy Diamond is aan hem gewijd. Vandaag 20 jaar geleden. In 2006 is het de sterfdag van Nederlander Rudy Karel, zanger, showmaster, filmproducent en acteur. De Nederlander was zeer populair in Duitsland, waar hij ook woonde. In 1930 overlijdt Arthur Conan Doyle, de geestelijke vader van detective Sherlock Holmes. Hij was arts van opleiding, maar vooral een veelschrijver in een breed oeuvre. In 1887 verscheen Sherlock Holmes voor het eerst in het verhaal A Study in Scarlet. Na 4 jaar, in november 1891, schreef hij aan zijn moeder dat hij van plan was om Sherlock Holmes te laten sterven, want de detective leidde hem af van beter schrijfwerk. 2 jaar later, in 1893, was het zover in het verhaal The Final Problem, waarin Holmes en zijn aartsvijand Moriarty, professor in wiskunde, samen omkomen in een waterval in Zwitserland. De lezers pikten dit echter niet en Sherlock Holmes keerde terug als overlevende. En zo is het tot op vandaag nog altijd. In 2004 is de laatste Belgische oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog overleden. Emile Brichard werd 105. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 8 juli hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Extreem rechtse Franse politica Marine Le Pen is presidentskandidaat, ondanks dat ze vandaag veroordeeld werd door het Frans Hof van Beroep. Daardoor zou ze haar campagne moeten voeren met een enkel band, maar dat ziet ze niet zitten. Le Pen heeft daar net voor het eerst gereageerd op de Franse zender TF1. Ze heeft gezegd dat ze er alles gaat aan doen om haar onschuld aan te tonen. Op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. Het won met 3-2 van Egypte. 20 minuten voor tijd stond het nogthans 0-2 voor. Maar op het einde draaide de wedstrijd helemaal en konden de Argentijnen nog 3 keer scoren. In de kwartfinale nemen ze het op tegen Zwitserland of Colombia. Die match is nu aan de gang. En ook onze Rode Duivels hadden overtuigend gewonnen van de VS, dat weten we. De Engelse Voetbalbond blijft de zaak Balogun opvolgen. De FIFA draaide daar een rode kaart voor Balogun terug, waardoor hij de match toch mocht spelen. De Voetbalbond diende klacht in tegen de FIFA, die werd verworpen. Maar daarmee is de kous voor onze Voetbalbond dus nog niet af. Radio Heldere avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op de Ringlaan Robert de Pape in Pittem kwam het maandag tot een botsing tussen een personenwagen en een motorfiets. Hoe het ongeval precies gebeurde is niet duidelijk. Auto en motorfiets kwamen licht met elkaar in aanraking. Dat gebeurde toen beide voertuigen in de richting van Ardooien reden. De auto op de linkerrijstrook en de tweewieler op de rechterrijstrook. De motorrijder kwam kwalijk ten val. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de auto bleef ongedeerd. De bibliotheken van Wingene en Ruisseleden gaan in zomermodus. Zo worden de uitleentermijnen uitgebreid van 4 naar 8 weken en werden er extra thrillers in huis gehaald. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen kinderen en gezinnen bovendien gratis deelnemen aan de speurtocht Schatten van Vlieg in Wingene. Dit jaar rond het thema Zien. Wie de schatkist opent, wint een prijs en maakt kans op de nationale hoofdprijs. De krakers moeten de OCME-woning in de Heirweg in Oostene bij Zulten verlaten. Dat heeft het vredegerecht beslist. Sinds begin mei hebben krakers een leegstaande OCME-woning op de hoek van de Machelenstraat en de Heirweg in de deelgemeente Oostene ingenomen. Het was gemeenteraadslid Luc Rogeman die het thema tijdens de gemeenteraadszitting in mei al op tafel bracht. En op de gemeenteraadszitting van dinsdag 23 juni vroeg een inwoner uit Zulten in naam van de buurtbewoners naar een stand van zaken. Het gemeentebestuur gaf toen aan dat er een verzoekschrift tot uithuiszetting was ingediend bij het vredegerecht. Ondertussen heeft de vrederechter een uitspraak gedaan en dat werd door de gemeente meegedeeld aan de bewoners. Skaters kunnen vanaf nu hun trucjes oefenen aan de sporthal in Zulten. De parking werd er afgelopen weekend omgedoopt tot tijdelijk skatepark. De gemeente investeerde zo'n €6.300 in de infrastructuur. Naast domein De Raverschoot in Oostenen kunnen skaters deze zomer dus ook terecht op de parking van de sporthal in Zulten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Heldere avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
4: Radio Oostwest.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. Extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen is presidentskandidaat, ondanks dat ze vandaag veroordeeld werd door het Frans Hof van Beroep. Daardoor zou ze haar campagne moeten voeren met een enkel band, maar dat ziet ze niet zitten. Le Pen heeft daarnet voor het eerst gereageerd op de Franse zender TF1. Ze heeft gezegd dat ze er alles gaat aan doen om haar onschuld aan te tonen. Op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. Het won met 3-2 van Egypte. 20 minuten voor tijd stond het nogthans 0-2 voor. Maar op het einde draaide de wedstrijd helemaal en konden de Argentijnen nog 3 keer scoren. In de kwartfinale nemen ze het op tegen Zwitserland of Colombia. Die match is nu aan de gang. En ook onze Rode Duivels hadden overtuigend gewonnen van de VS, dat weten we. De Engelse Voetbalbond blijft de zaak Balogun opvolgen. De FIFA draaide daar een rode kaart voor Balogun terug, waardoor hij de match toch mocht spelen. De Voetbalbond diende klacht in tegen de FIFA, die werd verworpen. Maar daarmee is de kous voor onze voetbalbond dus nog niet af.
0: Radio
1: Helder avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op de ringlaan Robert de Pape in Pedem kwam het maandag tot een botsing tussen een personenwagen en een motorfiets. Hoe het ongeval precies gebeurde is niet duidelijk. Auto en motorfiets kwamen licht met elkaar in aanraking. Dat gebeurde toen beide voertuigen in de richting van Ardooi reden. De auto op de linkerrijstrook en de tweewieler op de rechterrijstrook. De motorrijder kwam kwalijk ten val. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de auto bleef ongedeerd. De bibliotheken van Wingenen en Ruisseleden gaan in zomermodus. Zo worden de uitleentermijnen uitgebreid van 4 naar 8 weken en werden er extra thrillers in huis gehaald. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen kinderen en gezinnen bovendien gratis deelnemen aan de speurtocht Schatten van Vlieg in Wingenen. Dit jaar rond het thema Zien. Wie de schatkist opent, wint een prijs en maakt kans op de nationale hoofdprijs. De krakers moeten de OCME-woning in de Heirweg in Oostene bij Zulte verlaten. Dat heeft het vredegerecht beslist. Sinds begin mei hebben krakers een leegstaande